Wow. Hoe mijn leven ik trap, broertje maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik, klak, bang. Broeder, je gaat echt kwijt.

0: Hoe mijn leven ik trap, broertje kom maar kijken wat we koken, dat is echt lijp. Veel gezeik in de wijk, maar ik ontwijk, klik klak bang. Broeder, je gaat echt kwijt. Hoofdpijn, door die coca wat de geur. Ja, we draaien dikke lijn, iedereen komt aan de beurt. Wat je noemt aan mij, je poeta.
1: X-Swift.